Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Jos en ik zitten nu helemaal klaar voor om je 2 uur lang blues en Americana voor te schuttelen. We begonnen vanavond met Borden in Chicago, een nummer wat bekend werd door de Paul Butterfield Blues Band, waarvan wat meer straks in 2 uur. Dit was de uitvoering van The Rides, een formatie met onder andere Stephen Stills, Kenny Wayne Shepherd en Barry Goldberg. Komt van het album Pierced Arrow, wat alweer 2016. Weer met William P. Homans III. Hij is beter bekend als Watermelon Slim. Van Church of the Blues is dit 61 Highway Blues.

Cool and Thumble Blues. Je hoorde Hembone Willie Newburn. Het komt van een langspeelplaat met de titel Mississippi Blues, nummer 3, 1926-1937. Mooie plaat met alleen maar Delta Blues. En deze man zit look op. Robert Johnson, the master of the blues. I'm a steady rolling man.

Ja, we zitten in de hoek van de muziek die meer dan 100 jaar geleden opgenomen is. Dit kwam in 1924, Bessie Smith. Met op cornet hoorde je Louis Armstrong. You've been a good old wagon. En dan gaan we nog even terug naar die langspeelplaat met de Mississippi Blues nummer 3. Dit is Big Joe Williams. De man kwam uit Crawford, Mississippi. Was een imposante verschijning. Dit is een mooi nummer. 49 Highway Blues.

I got along to a woman. Demon high.

0: Traveling with the Blues.
1: Een reis door de tijd met de muziek van QB en Blizzards.
2: I was traveling with the Blues. Take it real cool.
1: Ja, we zijn al een flinke tijd bezig met de expositie Traveling with the Blues, die je kunt zien in het C+B Museum in Grollo. Eind mei ben je over de extra activiteiten in verband met het 15-jarig bestaan van het museum. Ook is het dit jaar 60 jaar geleden dat Desolation, het eerste album van de band, uitkwam. Deze komt dan in een speciale uitvoering, en die is, zoals is mij verteld, alleen te verkrijgen in het museum. Dus houd het in de gaten. En als je meer weten wilt, kijk dan even op de website van het C+B Museum. Wij zijn vandaag van een wat obscure liveplaat, Old Times, Good Times. Dit is een nummer wat misschien zelf aankondigt, Country Boy.

Tite 4. Zowel Petit 4. Je hoorde Clifton Chenier, de King of the Zydeco. Wie er met Live the Leo Band. Van het album Live the Leo Plays, The Allman Brothers Band, is dit het prachtige Dreams.

In de serie ABC of the Blues ben we aangeland bij de E. In Holland was dit Snooks Eaglin met I'm Looking for a Woman. Snooks Eaglin kwam uit New Orleans en begon zijn carrière in de band van Alain Toussaint. Dit is de man nogmaals, nou met een heel bekend nummer, St. James Infirmary. Dit is Snooks Eaglin.

Ja, als je dit bij de nummers achter mijn koord luidt van Snoop Eaglin en dan deze van Bonnie Raitt, dan hoor je wel een verschil in de opnamekwaliteit. Dat er wel een poeier tussen zit. Alhoewel je alle opnames vaak nog best te horen bent. Dat hoor je aan het begin van dit uur met al die mooie nummers uit 19, het eind van 1926, zeg maar, van jaren 20. We hebben nu aan het eind komen van het eerste uur van Cobblestones in Dusty Roads. Blijf lekker bij ons, want we hebben nog een uur met mooie muziek klaarstaan. We sluiten af met Ray Charles, Going Down Slow. Tot zo.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Charles Stones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Done Got Over You. Je hoorde de sympathieke Duitse bluesmuzikant Kai Strauss. En het bleef toch altijd mooi. Die mensen hebben toch altijd wel een bijzonder accent. Welkom bij het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Het is de hoogste tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: En Jos koos voor een mooie eigen opname. Het is al een jaar geleden dat de Brabantse formatie Bluebird Café speelde in Café Het Keerpunt in Spiekeboer. En ze deden een hele mooie versie van een nummer bekend worden, de Dr. Hook en de Medicine Show. Dit is Sylvia's Mother.
2: Dankjewel.

Ja, Steve Postill is een naam. Hij komt uit L.A. Het is door een zeer gewaardeerde muzikant die met vele groten al opnamen gemaakt heeft. Zo wat denk je van onder andere David Crosby, die trouwens ook meewerkt aan het album Walking Through These Blues, waarvan dit nummer kwam, Bad Weather. Mooi, ik beloof je de volgende keer wat meer van dit album. En ook meer towns, hadden we beloofd. For the sake of the song.

0: album van de week.
1: Ja, een album van de week in 1993. We hebben al gezegd, album van de week, Hubions, niet altijd vers spul te wezen, maar het kan wel wezen dat je ineens weer tegenkomt of van je denkt van, je moet toch even wat extra's mee doen. En ik kwam dit weer steken toen ik wat op zoek was in mijn platencollectie. En dit is wel een zeer onderschat album. Ik heb het over het album Texas Girl and Pretty Boy van Mathilde Santing. Een album vol met nummers van Lenny Newman. Die zal hem met een beetje eigen twist even opnoemen. We draaien van het album achter me koor. Dayton, Ohio, 1903. Lonely at the Top. We sloten het liedje af met God's Song. Dit is Mathilde Santing.
2: Sing a song of long ago when things were great.

the filth and the misery. How we laugh up here in heaven.

Ja, thank you very much. What is that she got? You heard of Muddy Waters. Komt van het live album Live at Mr. Kelly's, wat Muddy in juni 1971 opnam in een van de bluesclubs in Chicago. De club heet Mr. Kelly. Muddy speelde met Calvin Jones op bas, James Madison en Samuel Lawhorn, die speelde gitaar. Joe Perkins speelde op de piano. Paul Asher, mondharmonica. En op drums hoorde je natuurlijk Willie Big Eyed Smith. En dan What Did She Got was trouwens Joe Denham die de mondharp speelde. We hebben nog twee nummers van hetzelfde album voor je klaarstaan. Het was ooit ook al eens een keer album van de week. Maar het is gewoon prachtige muziek. En dat moeten we gewoon even toe. Best is kunnen we dat dan horen in Cobblestones en Dusty Roads. In Vermilion hoorde je natuurlijk drie prachtige nummers van het album. A Pretty Boy. Nee, nu moet ik hem goed zeggen. Nu moet ik even suiken om hem weten. Yeah, Texas Girl en Pretty Boy van Mathilde Santing. En we hebben van Muddy nog twee nummers van het album Live at Mr. Kelly's. En we beginnen met Blow Wind Blow.

0: que fait bien.
1: Kijk op www.cobblestones-roads voor onze volledige speellijst.
2: En naar Cobblestones met dubbel B.

Ja, dit was O Susanna. We kennen het zelfs tegenwoordig beter als Suzy Ungerleider. Je hoort het nummer Bootleggers Blues. En we gaan weer met Tim Grimm. Hij komt van Noorwegen weer naar Nederland. En dan komen we zeker ook weer naar Café Het Keerpunt en Speakerboard. Dit is van zijn album The Turning Point. Dit is The Lake.

vrije blues in de Americana. Het zit er weer op. Mede naam Jos, dank voor het luisteren. We hebben er de andere week gewoon weer. Schroef een lekker rustig bij ons aan. We sluiten deze aflevering af met Fred Eaglesmith. Things is changing. Mooi. Thanks.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioa.nl.

0: en hunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Imagine me in

Publiciteitscampagne via de radio vorm te geven om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: needs to be louder. Loud. Loud.
1: Is this like wuss music?

0: It's a wrap! Lekker bezig, jongens. Lekker mee. Lekker bezig, jongens. Lekker.
1: Radio A en Hunze. 12 Hunnebedden, 1 geluid.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden.

0: zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: La place rouge était vide.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de